Dit was muziek voor de film Laura. In dit programma The Sound of Movies, dat voor de Concertzender werd samengesteld door Kees Hoogenberg, heeft u kunnen luisteren naar muziek van David Rexin.

In het Paleis van de Weemoed weet presentator Sjaak Rodenburg een geweldige sfeer te treffen met interessante artiesten uit het verleden die soms al vergeten zijn. Het repertoire is breed, blues en jazz, afgewisseld met bekende en minder bekende vocalisten. Iedere eerste en derde zaterdagavond van de maand van 9 tot 10 uur, het Paleis van de Weemoed.

Dit is de Concertzender, het radiostation dat 24 uur per dag muziek uitzendt. Van klassiek, jazz en blues en wereldmuziek tot hedendaagse muziek. Meer informatie over al onze programma's kunt u vinden op onze site www.concertzender.nl. En daar vindt u ook informatie over de manier waarop u ons kunt steunen, want dat is meer dan ooit van belang. Word donateur van de Concertzender en wij kunnen onze bijzondere programma's blijven uitzenden. www.concertzender.nl. Dan nu het filmmuziekprogramma Ongehoorde Scores. Aflevering 2 over de score van de Amerikaanse componist Jerry Goldsmith voor Alien, een science fiction thriller van Ridley Scott uit 1979. Goldsmith won er de Anthony Asquith Award for Film Music mee. We beginnen met een aantal aangepaste en extra versies van delen van de score door het National Philharmonic Orchestra onder leiding van Lionel Newman.

0: It's 81.
1: There we go. Okay, the one bar.

U hoorde een aantal aangepaste en extra versies van delen van de filmscore van Alien. Muziek van Jerry Goldsmith door het National Philharmonic Orchestra onder leiding van Lionel Newman. De nu volgende stukken met muziek van Goldsmith uit de film Freud waren door regisseur Ridley Scott als tijdelijk muziekspoor, temp track, in de filmmontage van Alien gezet en ze zijn er ondanks Goldsmiths alternatieven toch weer in teruggebracht.

Dat waren drie muziekfragmenten uit de film Freud, muziek van Goldsmith, die door Alien-regisseur Ridley Scott als tijdelijk muziekspoor in de filmmontage waren gezet en er ondanks Goldsmiths alternatieven toch weer in zijn teruggebracht. De muziek bij de aftiteling van Alien is de finale uit Howard Hanson's tweede symfonie. Deze finale werd door Ridley Scott's music editor in de plaats gezet van Goldsmith's afsluitings- en endtitle muziek. Luistert u tot besluit van dit programma eerst naar de muziek van Howard Hanson en daarna naar de aftitelingsmuziek van Jerry Goldsmith.

Dat was de aftitelingsmuziek van de film Alien. Allereerst de muziek van Howard Hanson uit de film en daarna de muziek van Jerry Goldsmith die niet voor de film werd gebruikt. Dit was het programma Ongehoorde Scores met aflevering 2 over de score van de Amerikaanse componist Jerry Goldsmith voor de film Alien, een science fiction thriller van Ridley Scott uit 1979. Samenstelling Kees Hoogenbirk.

Dat waren autoklaxons. Wendy May Chambers hoorde u met haar versie van New York, New York. U luistert naar de Concertzender, het radiostation dat 24 uur per dag muziek uitzendt. Van klassiek, jazz en blues en wereldmuziek tot hedendaagse muziek. Meer informatie over al onze programma's kunt u vinden op de site www.concertzender.nl. En daar vindt u ook informatie over de manier waarop u ons kunt steunen, want dat is nog altijd en meer dan ooit zelfs van belang. Als u donateur wordt van de Concertzender, dan stelt u ons in staat om onze mooie en bijzondere programma's te blijven maken. www.concertzender.nl

Op de Concertzender gaat u luisteren naar The Sound of Movies. Met aflevering 40 maar liefst in de reeks Jazz in de Film. Voor de tweede keer in deze reeks muziek van de Amerikaanse componist en songwriter Harold Arlen. Hij leefde van 1905 tot 1986. Zijn muziek werd in honderden films gebruikt. Zelfs na Arlens dood telt de samensteller van dit programma, Kees Hoogenberg, nog een honderdtal films waarin zijn songs en muziek wordt gebruikt tot vandaag de dag aan toe. In deze aflevering komen scores uit de jaren 40 en 60 aan bod. We beginnen met Star Spangled Rhythm, een muzikale komedie van George Marshall uit 1942... waarin de portier van de Paramount Studios aan zijn zoon verteld heeft dat hij de directeur van Paramount is. Op een gegeven moment komt zoon lief tijdens de vakantie eens kijken hoe het in de studio's van pa toegaat, met alle gevolgen van die. Een film met onder andere Bing Crosby, Bob Hope en Fred McMurray. De songteksten zijn van Johnny Mercer. Een greep uit de vocalisten, Mary Martin, Dick Powell, The Golden Gate Quartet, Marjorie Reynolds, Martha Mears, die zong voor actrice Veronica Lake, en Eddie Rochester Anderson. Het studioorkest staat onder leiding van Robert Emmett Dolan.

0: Oh, pardon me.
1: Waiter.
2: Yes?
1: Two more, please.
2: Yes.
0: Bye.

he left.

Dat was de soundtrack van Soul Ecstasy, een onafhankelijke productie uit 1972 van Fulton James over de subcultuur van Manhattan. De film is nooit gezien, want hij is verloren gegaan, maar de score is wel opgenomen door de gelegenheidsgroep The Inner Thump, bestaande uit Jimmy Red Cloud, gitaar, Rich Morrell, bas en Paul Garcia, drums. Volgende week in dit programma, ongehoorde scores, weer muziek onder het motto wel muziek, geen beeld. Dan laten we u de score horen van Gunnar Madsen voor het nooit uitgebrachte video Vapor Game Fall of Troy uit 2004. Hier alvast een voorproefje.

Muziek van en door Gunnar Madsen voor het nooit uitgebrachte video Vapor Game Fall of Troy uit 2004. In de volgende aflevering van Ongehoorde Scores hoort u meer muziek van Fall of Troy onder het motto Wel muziek, geen beeld. Dit was, ik zei het al, Ongehoorde Scores voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender met het filmmuziekprogramma Ongehoorde Scores. Vandaag aflevering 2 onder het motto Wel muziek, geen beeld. Straks de score voor Fall of Troy uit 2004. Maar eerst gaan we even terug naar de vorige aflevering met het motto Wel muziek, geen beeld, waarin we aandacht schonken aan de film Soul Ecstasy uit 1972. Een onafhankelijke productie van Fulton James. Hij overleed in 1979. De film is verloren gegaan en nooit gezien, maar de score is wel opgenomen. En wel door The Inner Thump, een gelegenheidsgroep bestaande uit Jimmy Redcloud, gitaar, Rich Morrell, bas en Paul Garcia, drums. De componist van de muziek is niet bekend. We laten u uit deze film twee stukken horen, Soul Submarine en de instrumentale versie van Soul Ecstasy.

Dat was de instrumentale versie van Soul Ecstasy en daarvoor hoorde u Soul Submarine. Muziek uit de soundtrack voor de film Soul Ecstasy uit 1972 van Fulton James. De film is verloren gegaan en nooit gezien, maar de muziek werd wel opgenomen door de gelegenheidsformatie The Inner Thump. En die bestaat uit Jimmy Red Cloud, gitaar, Rich Morell, bas en Paul Garcia, drums. Onder het motto wel muziek, geen beeld valt ook de volgende muziek voor het nooit uitgebrachte zogenaamde video vapor game Fall of Troy. Uit 2004, muziek gecomponeerd door Gunnar Madsen. Hij bespeelde ook alle instrumenten. Fall of Troy.

Dat was muziek voor een nooit uitgebracht video vapor game met de naam Fall of Troy, gecomponeerd en uitgevoerd door Gunnar Madsen in 2004. Dit was Ongehoorde Scores. Onder het motto Wel muziek, geen beeld lieten we u muziek horen voor films die nooit te zien zijn geweest. Samenstelling Kees Hoogenbirk.

De tune zegt het al. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 297ste keer jazz in de film. En daarbinnen gaan we voor de 32ste keer aandacht besteden aan de muziek van Piero Piccioni. In dit geval voor de film Colpo Rovente uit 1970. In de jaren 70 produceerde de Italiaanse cinema reekse misdaadfilms die enerzijds waren afgeleid van de Amerikaanse film noir uit de jaren 40 en 50 en anderzijds wortelde in de eigen traditie van de goedkope pulp die je bij de kiosk op het station koopt voor een saaie treinreis. Zo'n pocketboekje werd gedrukt met een gelige kaft en dit type film heet dan ook giallo. En de giallo is meestal een B-film, voor weinig geld gemaakt, maar met genoeg grove effecten om een bepaald publiek te trekken. De snelle productievorm die maakte het ook mogelijk dat de filmmakers konden spelen met camera-instellingen en montagetechnieken. Het verhaal was vaak onlogisch, met thriller-elementen die sensatie moesten opwekken. En het is dan ook de taak van de componist om hierin enig verband aan te brengen. Een fascinerend voorbeeld hiervan is Colpo Rovente. Het verhaal is zo schokkend origineel weergegeven dat de film eigenlijk niet in het genre van de giallo past. Het is eerder een mix van psychedelische horror en de Italiaanse pseudodocumentaires over bizar menselijk gedrag. Ze waren populair in de jaren 60, deze zogenaamde Mundo-stijl. Colpo Rovente, wat zoveel kan betekenen als gloeiend of schroeiend pistoolschot, wordt in 1970 gedraaid in New York. Pierre de Zuffi, bekend als decorontwerper, regisseert hiermee zijn enige film. In de eerste instantie gaat het over een detective die de moord op de directeur van een farmaceutisch concern moet onderzoeken. En al snel wordt het plot ondoorzichtiger. Medicijnexperimenten op jongeren, drugsverslaving, rassendiscriminatie, klassejustitie, sadomasochisme en gruwelmoorden, ze worden door elkaar gemonteerd. Maar gelukkig is de score van Piero Piccioni. Hij verbindt namelijk alle moorden met een van zijn meest dynamische composities. En hoe macaber die aanleiding ook is, het thema neemt een intrigerende aanloop om dan uit te barsten in een fel ritme van de koperblazers, dat zo aanstekelijk klinkt dat je hoopt dat er snel een nieuw slachtoffer zal vallen. Voor de drugsparties componeert Piccioni zinsbegoochelende dansmuziek met een Mexicaanse twist en voor een LSD-trip hallucinerende avant-garde. Colpo Rovente heeft inmiddels de cultstatus. In 2004 werd het op Filmfestival van Venetië een complete versie van de film vertoond die 22 minuten langer is dan de montage uit 1970. En de soundtrack is vorig jaar opnieuw uitgebracht met alle alternatieve opnamen als bonustracks. Het studioorkest dat je gaat horen is in drie sessies gedirigeerd, en wel door Piero Piccioni, die ook de piano bespeelt, en door Gianfranco Plenizio. En de solisten zijn Antonello Vannucchi op Hammondorgel, Gianni Basso op tenorsax en Dino Piana op trompet. En de staccato koorzang die komt van I Cantori Moderni, die Alessandroni.

En zo hoorde u achtereenvolgens veel muziek uit Rocambole, Rouletabille en Les Nouvelles Aventures de Vidocq. Alles gecomponeerd dus door Jacques Louchier. En van de laatste film waaraan we in deze aflevering van Jazz in de Film aandacht besteden, Une Veuve en Or, kan gesteld worden dat regisseur Michel Audiard er juist nauwlettend op toezag dat de muziek bij zijn verhalen altijd in de tijd passen. Deze komedie stamt uit 1969 en gaat over een vrouw, een rol gespeeld door Michel Mercier, die onverwacht het bericht krijgt dat zij recht heeft op een enorme erfenis van een rijke oom. Maar er is wel een voorwaarde, zij moet namelijk weduwe zijn, want anders gaat het geld naar een obscure sekte. Een probleempje dus, want ze is getrouwd en haar man leeft nog. Maar als het aan haar ligt, niet voor lang. Louchier maakt er een feestje van. Marsjes en achtervolgingsmuziek worden afgewisseld met jazzstukken. We laten drie composities horen uit deze scores.

Dat waren tot besluit drie composities uit de productie Une Veuve en Or van regisseur Michel Audiard. Jazz in de film werd voor de eerste keer gewijd aan Jacques Loucher. Het programma werd samengesteld door Kees Hogenberg.

Dit is de concertzender met het programma Ongehoorde Scores. Muziek in deze aflevering van Miklós Rózsa voor de film Diane en daarvan deel 1. Diane is een historisch drama van David Miller uit 1956, naar een verhaal van John Erskine. Het screenplay is van de hand van Christopher Isherwood. De film handelt over Diane de Poitiers, die aan het hof van de koning Francis I van Frankrijk gaat werken en verliefd wordt op diens zoon prins Henri. Diane wordt gespeeld door Lana Turner, koning Francis I door Pedro Armendáriz en prins Henry door Roger Moore.

U hoorde de uiteindelijke score voor de film Diane, uitgevoerd door MGM Studio Orchestra onder leiding van Miklos Rocha. Tot zover deze aflevering van Ongehoorde Scores. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij het programma The Sound of the Movies. In de serie Jazz in the Film, vanavond aandacht voor de Amerikaanse componist Elmer Bernstein. Om te beginnen muziek uit de NBC-televisieserie Johnny Staccato uit 1959. En die serie ging over de privédetective Johnny Staccato, gespeeld door John Cassavetes, die ook diverse afleveringen regisseerde. U hoort het studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein zelf.

U luistert naar muziek van de Amerikaanse filmcomponist Elmer Bernstein. Muziek uit de televisieserie Johnny Staccato uit 1959. En die serie ging over een privédetective, gespeeld door John Cassavetes, de vader van Nick Cassavetes, de bekende regisseur. En John Cassavetes is vooral bekend van de film Shadows, ook uit 1959. De muziek komt nog van een ouderwetse langspeelplaat die zojuist werd omgekeerd door de technicus. Dat is inmiddels gebeurd, dus u kunt nu gaan luisteren naar kant 2.

U hoorde muziek uit de televisieserie Johnny Staccato uit 1959, uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van de componist Elmer Bernstein. Die componeerde ook de soundtrack van de film The Gypsy Moths, een actiedrama van John Frankenheimer uit 1969, naar de roman van James Droid over stuntvliegers die hun kunnen tonen in een kleine stad in Kansas. Er ontstaat een romance die bij voorbaat gedoemd is en uiteindelijk ontlaat de spanning zich in een fantastische vliegshow. De hoofdrollen werden gespeeld door Burt Lancaster, Deborah Kerr en Gene Hackman. U hoort opnieuw het studioorkest onder leiding van de componist van deze soundtrack, Elmer Bernstein.

In The Sound of Movies hoorde u vanavond muziek van Elmer Bernstein. Als laatste de afgelopen 20 minuten de Gypsy Moths, de soundtrack daarvan. En dat is een actiedrama uit 1969. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenbirk. Presentatie vanavond Sylvester Hoogmoed, techniek Peter Wening. En nu tot slot nog een klein stukje uit de Gypsy Moths. En dat heet Nightclub Rag.

0: U luistert naar de Concertzender met ons programma The Sound of Movies. We besteden aandacht aan Fred Astaire en die zingt en danst. Dit is deel 6. Dat dansen, ja, dat moet u er maar bij voorstellen, maar zingen kunnen we u laten horen. Om te beginnen, songs uit de dansfilm Swing Time uit 1936. Door critici wel beschreven als de beste dansfilm met Fred Astaire. Het plot stelde echter niet zoveel voor. De film werd geregisseerd door George Stevens en gecomponeerd door Jerome Kern op teksten van Dorothy Fields. Luistert u naar de stemmen van Fred Astaire en Ginger Rogers, begeleid door de RKO Radio Studio Orchestra onder leiding van Nathaniel Shilkret.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, turn, 1, 2, 3, 1, 2, 3, turn, 1, 2, 3, 1, 2, 3, turn, 1, 2, 3, 1, 2, 3, turn, 1, 2, 3, 1, 2, 3, now you've got it. I can't teach you anything.
2: Please, teacher, teach me something. Nice, teacher, teach me something. I'm as awkward as a camel. That's not the worst. My 2 feet haven't met yet, but I'll be the teacher's pet yet, 'cause I'm going to learn to dance on burps.
3: Nothing's impossible, I have found. When my chin is on the ground, I pick myself up.

Swing Time uit 1936, Fred Astaire en Ginger Rogers. Fred Astaire in de periode 1941-1944 is het volgende. U hoort nu songs uit de film You'll Never Get Rich, een musical comedy. Ook een dansfilm natuurlijk, uit 1941. Astaire's tegenspeelster is in dit geval niet meer Ginger Rogers, maar Rita Hayworth. Hij had namelijk gebroken met zijn vorige grote tegenspeelster. De muziek is gecomponeerd door Cole Porter. En een van de songs was genomineerd voor de Academy Award. Gezongen door Fred Astaire, begeleid door een studioorkest. You'll Never Get Rich.

0: Cole Porter, You'll Never Get Rich. En dat was natuurlijk Fred Astaire. Dan laten we nu 5 songs horen uit You Were Never Lovelier. Een film van William A. Sighter uit 1942. Gecomponeerd door Jerome Kern en Johnny Mercer. Ook in deze film is Rita Hayworth de tegenspeelster van Fred Astaire. En Fred Astaire is in deze film een Amerikaanse danser die werk zoekt in Buenos Aires.
1: I was never able to recite a fable that would make the party bright. Sitting at the table, I was never able to become the host's delight. But now you've given me my after-dinner story. I'll just describe you

Zelfs met pijn in zijn rug bleef Fred Astaire doortappen en zingen. Oh My Aching Back. Dan nu twee songs uit de film Ziegfeld Follies, een musical. This Heart of Mine and If Swing Goes, I Go Too. Fred Astaire met een studio orkest.

U hoorde filmmuziek van François de Roubaix, gemaakt dus voor de film Les Combinards uit 1966. Regisseur was Jean-Claude Roy. En een jaar na zijn Les Combinards begint François de Roubaix zijn draai te vinden. Hij is dan nog wel zoekende naar zijn eigen muzikale handschrift. In al zijn muziek is namelijk niet gauw een persoonlijke stijl te vinden. Maar in 1967 krijgt hij een prestigieuze opdracht. Een misdaadthriller met Alain Delon. Diaboliquement Vôtre is de titel. Onder regie van veteraan Julien Duvivier speelt Delon een welgestelde man die na een auto-ongeluk zijn geheugen kwijt is geraakt. Zijn mooie echtgenote, een rol gespeeld door Senta Berger, wijdt zich geheel aan zijn herstel, maar de man krijgt steeds meer nachtmerries. En hierdoor krijgt hij het gevoel dat zij helemaal niet zijn vrouw is. Sterker nog, hij begint te vermoeden dat ze hem juist gek probeert te maken. François de Roubaix componeert een snel jazzthema voor het auto-ongeluk en het daaruit voortvloeiende identiteitsmysterie. Met dwarsfluit en trombones zet hij de complottheorie neer. De echtgenote krijgt een mysterieus Oosters leidmotief ingebed in trekkende blazers. U hoort drie thema's uit Diaboliquement Vôtre uit 1967.

Dat was filmmuziek uit Diaboliquement Vôtre uit 1967 van regisseur Julien Duvivier. Muziek dus van François de Roubaix, die centraal staat in deze eerste aflevering van Jazz in de Film, met zijn muziek uiteraard dan. Het programma werd samengesteld door Kees Hof.

Welkom bij het filmmuziekprogramma van de concertzender The Sound of Movies. En in de reeks Jazz in de Film vandaag meer over componist Piero Piccioni. En allereerst zijn film La Donna che viene dal mare. Deze Italiaanse componist Piero Piccioni heeft een belangrijke rol gespeeld in de jazzscene van Italië. Hij kreeg bekendheid bij een groot publiek doordat zijn jazz vaak was te horen, namelijk in de bioscoop. In 40 jaar tijd schreef hij de scores voor meer dan 300 films. Aan het begin van zijn carrière stond hij open voor alle mogelijke invloeden. Zijn vierde filmscore staat nog in de traditie van romantische Hollywoodmuziek uit de jaren 50. La Donna che viene dal mare is een spionagefilm uit 1957 van Francesco de Robertis. De vrouw die uit de zee kwam, zoals de titel luidt. Dat is de blonde schoonheid Sandra Milo, die al dan niet met Vittorio De Sica betrokken raakt bij sabotageactiviteiten voor de kust van Gibraltar in de Tweede Wereldoorlog. We draaien drie fragmenten uit de score. Piero Piccioni componeerde één jazznummertje en dit stuk wordt aangevuld met een pianosolo en een krijgshaftige fanfare die staat voor de oorlogsdreiging.

muziek van Piero Piccioni uit de film La Donna che venne dal mare uit 1957. Een paar jaar na deze film kon Piero Piccioni al meer van zijn jazzvoorliefde kwijt in de filmmuziek. In 1960 regisseerde Mauro Bolognini Marcello Mastroianni in de rol van een pianist die verstrikt raakt in zijn eigen gevoelens en in de benauwende tradities van Sicilië. Mastroianni is de knappe Antonio uit de titel, maar dat blijkt eerder een vloek dan een zegen te zijn. Alle vrouwen zitten achter hem aan. Wanneer hij trouwt met de nog mooiere Claudia Cardinale, is hij bang niet te kunnen voldoen aan zijn imago van de perfecte minnaar. Jazzfragmenten nu uit deze film Il Bel Antonio van Piero Piccioni.

uit de film Il Bel Antonio uit 1960. Je hoorde jazzfragmenten van Piero Piccioni. Piccioni durfde allengs uit de folkloristische Italiaanse stijl te breken. Iemand als Nino Rota bleef die juist hanteren voor de films van Federico Fellini. Hierdoor raakte Piccioni bekend bij beginnende regisseurs die vernieuwende films wilden maken. De grote filmmaker Bernardo Bertolucci, die november vorig jaar op zijn 77e jaar overleed, debuteerde in 1962 met La Comare Secca. Piero Piccioni schreef er gewaagde, moderne, spannende muziek bij met sterke jazz-invloeden. Een comare is een roddelaarster, maar ook een vroedvrouw. Of een vrouw van lichte zeden die droog staat, ofwel secca. In de volksmond betekent La Comare Secca echter vooral de dood. In het verhaal, geschreven door Pier Paolo Pasolini, wordt een prostituee vermoord. Misschien dat de film daarom in Nederland werd uitgebracht onder de kuisere titel Het gebeurde aan de Tiber. Nadat het lijk is gevonden, ondervraagt de politie alle verdachten. Bertolucci gaat diep in op de psychologie van alle personages in de volkswijk. Geweld en racisme spelen een grote rol. De hoofdverdachte roept dat het geen misdaad is als je een hoer doodt. Muziek dus voor de film La Comare Secca uit 1962, de componist. Piccioni dirigeert een studioorkest.

In ons programma The Sound of Movies, hier bij de Concertzender, vandaag aandacht voor de componist Piero Piccioni. Ten slotte muziek uit de film La Comare Secca uit 1962. The Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is Cinematek. De programmamaker is op vakantie en heeft zich beperkt tot het maken van een avontuurlijke playlist met het thema On the Road. Soundtracks en muziek uit allerhande roadmovies en reisfilms. U hoort muziek uit The Green Book, Nomadland, Mad Max, The Secret Life of Old Timothy, On the Road, Nebraska en American Honey.

U heeft geluisterd naar Cinemathèque. De playlist vindt u op onze website. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. Dank aan Muziekweb.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren, de tune die zegt het al, naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 313e keer jazz in de film. En voor de tweede keer gaan we aandacht besteden aan het, zeg maar, fenomeen Brigitte Bardot. Het wordt dus een boeiende uitzending. 3 jaar geleden hebben we voor het eerst muziek uit Brigitte Bardot films gedraaid. En dat was in aflevering 170 van Jazz in de Film. En met deze tweede uitzending, die geheel gewijd is aan Brigitte Bardot dus, markeert The Sound of Movies de overgang van Italiaanse filmcomponisten, waarna we de laatste maanden hebben geluisterd naar filmmuziek uit Frankrijk. In de jaren 50 sloeg Brigitte Bardot in als een bom. De actrice met de golvende blonde haren kwam als een Venus van Botticelli uit een schelp en kenmerkte zo de Franse vrijmoedigheid die in de volksmond oh la la is gaan heten. In 1956 was ze al zo bekend dat ze in de komedie Cette Sacrée Jamine een personage speelde dat ook Brigitte heette. En in Nederland kwam de film uit onder de titel Brigitte, het meisje van Place Pigalle. In hetzelfde jaar wordt de Franse komedie Anne Euphaillon, La Marguerite, wat letterlijk betekent een Marguerite van haar blaadjes ontdoen, bij ons in roulatie gebracht en wel onder de onomwonden titel Mamselle Striptease. Het mag duidelijk zijn, Brigitte, geboren in 1934, is dan in 20 jaar tijd uitgegroeid tot seksbom. Er is één man die hiervan meteen de potentie heeft ingezien, namelijk Roger Vadim. Hij maakte van een bevallig lichaam een merk. Brigitte Bardot was al model en danseres geweest en had in internationale producties gespeeld. Maar nu wordt ze BB en als BB hoeft ze niet eens meer te acteren, maar gewoon zichzelf te zijn. Vadim bouwt in 1956 een complete film om haar heen. Et Dieu cria la femme. En naar het woord Dieu staan 3 puntjes, alsof God zelf even de adem inhield voordat hij zijn schepping presenteerde. De parallel tussen Roger Vadim en God is niet toevallig. De regisseur maakte van de hoofdpersoon in Et Dieu cria la femme eerst de 18-jarige snol van Saint-Tropez, die alle mannen het hoofd op hol brengt, en daarna wordt ze een femme fatale. Wanneer de enige man die ze wel als echtgenoot zou willen hebben, namelijk uit de stad vertrekt, trouwt ze met diens jonge broer en daardoor maakt ze uiteindelijk 2 mannen ongelukkig. De muziek is van Paul Mizrahi en zijn warmbloedige score hebben ook al gedraaid, maar nu hebben we een plaat waarop Brigitte Bardot over de muziek heen het verhaal van de film vertelt. Het is weer een handige truc van de Roger Vadim. Zelfs de stem van Bardot brengt geld in het laadje. En dat deed de film Et Dieu cria la femme ook al, in ruime mate.

Brigitte Bardot had haar eerste filmrol in 1952 te danken aan Roger Vadim dus. En Vadim had de casting gedaan voor de film Le Trou Normand, oftewel Het Normandische Gat. En daarvoor het fotomodel dochter van een industrieel ontdekt. In hetzelfde jaar trouwt hij met haar, hij is dan 24 en zij is net 18. En ze scheiden direct na het succes van Et Dieu créa la femme. 1957. Bardot trouwt daarna nog 3 keer met een acteur, van wie ze een zoon krijgt. Ze trouwt met een miljonair en met een extreemrechtse politicus. En dit laatste huwelijk houdt nog stand tot op heden. Bardot heeft haar strijd namelijk voor zeehondjes omgeruild voor een strijd tegen president Macron van Frankrijk. Ze gold als een Frans antwoord op Marilyn Monroe. En daarom was er ook in Amerika aandacht voor alles wat ze deed. In 1960 kwam in de Verenigde Staten een studioalbum op de markt met de veelbelovende titel Behind Brigitte Bardot. En op de plaat staan arrangementen van allerlei composities die zijn verbonden aan BB. Bandleider en orkestrator Pietro Piet Rugolo belooft muziek explosief, unrestrained en unpurgated. Precies zo zwoel als Brigitte Bardot zelf moet zijn. Rugolo heeft zijn strepen verdiend als arrangeur van Stan Kenton's orkest, als begeleider van artiesten als Patti Page, Nat King Cole en Diana Washington. En als componist van de televisieserie Richard Diamond. En daarvan hebben we in de soundtrack in 2003 al het nodige laten horen. Op het album Behind Brigitte Bardot bewerkt hij 2 stukken uit de score die Paul Mitraki componeerde voor de film Et Dieu créa la femme. In Amerika staat de film bekend onder de titel And God Created Woman. Mambo Bardot en Tell Me Something Sweet klinken precies zo zwoel als je bij de blote benen van Bardot op de uitklaphoes zou verwachten. Daarna hoort u een chanson dat door componist André Hodier speciaal aan haar is opgedragen. Paris Bébé. Hodier schreef het voor haar film Une Parisienne in 1957. En in de film werd het gezongen door Christiane Legrand. En zometeen gaat u het horen in het vertolking door Gloria Wood. En nog zo'n dubbelzinnige filmtitel is Manina, La Fille Sans Voile uit 1958. Een titel die in het Engels wordt afgeplat tot The Girl in the Bikini. Het hoofdthema van componist Jean Jatove wordt ook uitgevoerd hier door Piet Rugolo en his orchestra.

We luisteren naar deze aflevering van Jazz in de Film. Naar muziek die hoort bij films van Brigitte Bardot. En Brigitte Bardot die lijkt ervoor gemaakt om muziek aan haar op te dragen. Vele nummers uit de scores van haar films zijn op haar lijf geschreven. Voor de film La Bride sur le Cou componeert John Campbell in 1961 naast een hoofdthema de stukken Brigitte Strip Blues. La Bébé Bamba en Al Bondi Cha-Cha. Het zijn uitgebracht, de stukken, op een EP'tje. Op het hoesje staat BB tegen een zinderend gele achtergrond, 3 keer voluit, met alleen een bikinibroekje aan. En ze houdt haar handen en lange haren decent voor haar boezem. La Bride sur le Cou betekent letterlijk het paardenhoofdstel om de nek. Maar het is een beetje onzin, want het is een vaste uitdrukking van het tegendeel. Het zegt eigenlijk iets over het laten vieren van de teugels. Onder regie van Roger Vadim, inmiddels haar ex-echtgenoot dus, speelt Bardot een fotomodel dat door haar vriend wordt verlaten. En ze bedenkt 2 plannen. Ze zal of haar vriend terugwinnen of haar concurrenten vermoorden. Regisseur Vadim enseneerde een striptease scène waarin Bardot helemaal naakt lijkt te dansen. Het schandaal dat dit wekte was geheel ingecalculeerd, want in werkelijkheid draagt Bardot een vleeskleurige bodysuit. De muziek van de blinde bluesgitarist John Campbell beweegt tussen sensuele nachtclub jazz en Latijns-Amerikaanse dansritmes. De instrumentale score wordt uitgevoerd door het Arvanitas Quintet en de groep Les Amaras speelt onder meer de Mexicaanse traditional La Bamba, die 3 jaar eerder in de versie van Ritchie Valens een grote hit was geworden.

Muziek uit films waarin Brigitte Bardot een centrale rol speelde. Dat was het centrale thema van deze aflevering van Jazz in de Film. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Welkom bij Cinematek. Vandaag een uitzending waarin we de soundtracks van 4 bekroonde films bespreken. Films die allemaal één ding gemeen hebben. De focus op families en relaties. We hebben het over Marriage Story, Minari, Lady Bird en Call Me By Your Name. We beginnen met Marriage Story, geregisseerd door Noah Baumbach. Deze film toont de pijn en complexiteit van een scheiding tussen Nicole en Charlie, gespeeld door Scarlett Johansson en Adam Driver. Nicole is een getalenteerde actrice die haar eigen carrière wil nastreven en Charlie is een succesvolle theaterregisseur. Hun scheiding wordt bemoeilijkt door hun strijd om de voogdij over hun jonge zoon. Laura Dern speelt een belangrijke rol als Nicole's advocaat en zij won een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol. De soundtrack is gecomponeerd door Randy Newman. 2 nummers in het bijzonder geven de sfeer van de score goed weer. What I Love About Charlie en What I Love About Nicole. Charlie heeft een iets melancholischer randje en Nicole is lichter en in een sprookjestempo voortkabbelend. De nummers benadrukken lange, bitterzoete montage waarin beide personages om de beurt vertellen wat ze het liefste in hun echtgenoot of de echtgenote zien.

Dat was muziek van Randy Newman voor de film Marriage Story. We gaan verder naar de film Minari, geregisseerd door Lee Isaac Chung. Minari won de Golden Globe voor beste buitenlandse film. Het verhaal draait om een Koreaans immigrantengezin dat een nieuw leven probeert op te bouwen op het platteland van Arkansas. Jacob Yee droomt van een eigen boerderij en zijn vrouw Monica is juist sceptisch over hun nieuwe leven. Hun grootmoeder komt bij hen wonen en brengt zowel conflict als humor in het gezin. De muziek is gecomponeerd door Emile Mosseri. Mosseri is een componist en muzikant van Libanese en Japanse afkomst. Hij is geboren en opgegroeid in Amerika en studeerde af aan het Berklee College of Music in Boston, waar hij zich specialiseerde in compositie en filmmuziek.

Dat was muziek van Emile Mosseri voor de film Minari. Onze derde film is Lady Bird uit 2018, geregisseerd door Greta Gerwig. Lady Bird won de Golden Globe voor beste film, musical of comedy. En dit verhaal draait om de relatie tussen Christine en haar moeder. Saoirse Ronan speelt de hoofdrol en won de Golden Globe voor beste actrice. Laurie Metcalf werd genomineerd voor haar rol als moeder Marion. Christine, ook wel Lady Bird genoemd, heeft een tumultueuze relatie met haar moeder. Ze droomt ervan te ontsnappen aan haar kleine stad en naar een prestigieuze universiteit aan de Oostkust te gaan. Dit ondanks de financiële beperkingen van haar familie. De film verkent haar laatste jaar op de middelbare school, inclusief vriendschappen, eerste liefdes en zelfontdekking. Plus natuurlijk de relatie tussen moeder en dochter. De soundtrack van de film is van John Bryan. In de wereld van de filmmuziek is John Bryan vooral bekend om zijn samenwerking met regisseur Paul Thomas Anderson. Hiervoor maakte hij de soundtracks voor de films zoals Magnolia uit 1999 en Punch Drunk Love uit 2002. Maar vooral zijn werk aan de soundtrack van Eternal Sunshine of the Spotless Mind uit 2004, geregisseerd door Michel Gondry, leverde hem veel lof op.

0: Christine?
1: Ladybird.
0: Is that your given name?
1: Yeah.
0: Why is it in quote?
1: Well, I gave it to myself. It's given to me by me.
2: Dat was de muziek van John Bryan voor de film Lady Bird. Tot slot gaan we naar de film Call Me By Your Name, geregisseerd door Luca Guadagnino. Dit romantische drama verkent een zomerromance tussen een Italiaanse jongen en een Amerikaan. De rustige zomer wordt verstoord wanneer Oliver, een Amerikaanse student, gespeeld door Armie Hammer, arriveert. Hij zal de zomer bij Elio's familie komen te wonen en te werken als de assistent van Elio's vader. En wat begint als een iets wat ongemakkelijke kennismaking tussen Elio en Oliver, groeit al snel uit tot een intense en gepassioneerde romance. Het verhaal ontvouwt zich geleidelijk als Elio en Oliver hun gevoelens voor elkaar verkennen. En dit midden in een prachtige Italiaanse omgeving. Call Me By Your Name is gebaseerd op de gelijknamige roman van Andre Aciman. De film werd geprezen om zijn cinematografie, regie en de indringende prestaties van de cast. Met name Timothée Chalamet en Armie Hammer. De film ontving talloze prijzen en nominaties, waaronder een Oscar voor het beste bewerkte scenario en een Independent Spirit Award voor Chalamet's doorbraakrol. De soundtrack komt van verschillende artiesten, waaronder Safien Stevens en Ryuichi Sakamoto, waar u zo een aantal stukken van gaat horen. We eindigen het programma met een evergreen van John Hartford uit de film Lady Bird. Zijn nummer The Eve of Parting maakt de cirkel rond. De pijn van het verlaten wordt hierin bezongen. En de besproken films gaan natuurlijk alle vier over deze pijn. Marriage Story over de pijn van het scheiden. Minari over de pijn van het verlaten van het vaderland. Lady Bird gaat alweer over het moeten loslaten van je dochter. En de pijn aan het einde van Call Me By Your Name is misschien wel een van de aangrijpendste verlaatscènes uit de recente filmgeschiedenis.

Je veux que je t'aime.

U luistert naar filmmuziek van Nino Rota. En tot slot van deze Sound of Movies, het thema uit The Godfather Part 2 uit 1974 door een studioorkest onder leiding van Carmine Coppola.

Dag luisteraars, in Cinematheque luisteren we naar muziek bij de films van Lynn Ramsey. Lynn Ramsey is een Schotse filmregisseur en scenarioschrijver, geboren op 5 december 1969 in Glasgow. Hij studeerde af aan de National Film and Television School in Engeland. We beginnen met muziek voor de film Morvern Keller. Morvern Keller draait om de jonge vrouw Morvern, wiens vriend zelfmoord heeft gepleegd en haar achterlaat met zijn laatste manuscript, maar ook met instructies voor het publiceren daarvan. Morvern besluit zijn werk als het hare te claimen en de roman onder haar eigen naam uit te geven. Ja, en daardoor begint ze een reis van zelfontdekking, terwijl ze haar leven opnieuw vormgeeft. Een mixtape van haar vriend is een belangrijk element van het verhaal. Het is een intieme en persoonlijke compilatie van nummers die hij heeft uitgekozen. De mixtape dient als een soort emotionele erfenis voor Morvern. U hoort enkele songs uit de film en van de tape.

We gaan verder met de volgende films van Lynn Ramsey. De eerste, Ratcatcher. Ratcatcher speelt zich af in Glasgow tijdens de stakingen van de vuilnismannen in de jaren 70. Het volgt de jonge James die worstelt met de harde realiteit van zijn omgeving en de wens om te ontsnappen aan zijn arme en troosteloze leven. Hij raakt bevriend met een meisje, Margaret Ann, terwijl hij probeert te overleven in een wereld van armoede en sociale ontbering. Met We Need to Talk About Kevin vestigde Ramsey zich als een van de meest opmerkelijke hedendaagse regisseurs. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Lionel Shriver. Eva Catchett-Durian, gespeeld door Tilda Swinton, is een moeder die probeert te begrijpen wat haar zoon Kevin heeft aangezet tot een gruwelijke daad op zijn middelbare school. De moeder van Kevin worstelt met schuldgevoelens, verdriet en de onmogelijkheid om te begrijpen wat er in de geest van haar zoon omgaat. Maar we beginnen met muziek van Ratcatcher en daarna enkele tracks uit We Need to Talk About Kevin.

De playlist van Fargo bevat een diverse mix van nummers die worden gebruikt om de sfeer te versterken, de tijdgeest vast te leggen of om emoties van de personages te accentueren. Met nummers van onder andere de Carter Family, de Mills Brothers, Bird Ives en Bon Iver, de Zambiaanse band Musi Otunia en vele anderen doen ze dat. En ze kunnen soms subtiele, soms minder subtiele aanwijzingen bevatten over de karaktereigenschappen of plotontwikkelingen. Met elk nieuw seizoen, 5 in totaal zijn er, heeft Fargo op een meesterlijke manier misdaadverhalen weten te mengen met zwarte comedie en drama. Zowel de film Fargo als de gelijknamige serie hebben een blijvende indruk achtergelaten op die manier.

Dat was de muziek voor de serie Peaky Blinders van Anna Calvi. We gaan verder met de fantasierijke score van Robert Ouyang Rusli voor Julio Torres' debuutfilm Problemista. Alejandro is een aspirant speelgoedontwerper uit El Salvador. Hij worstelt met zijn ongebruikelijke ideeën en wil die tot leven brengen in New York City. Maar zijn tijd op zijn werkvisum raakt op en een baan als assistent van een grillige paria uit de kunstwereld is zijn enige hoop om in het land te kunnen blijven. De film is een surreëel avontuur door de even verraderlijke werelden van New York City en het Amerikaanse immigratiesysteem. Voor wie nog niet bekend is met Robert Ouyang Rusli, hij is een opkomende artiest gevestigd in Brooklyn, New York, die gestaag aan zijn oeuvre werkt als filmcomponist en opnameartiest. Hij werkt onder de naam Ouyang.

Muziek van Robert Ouyang Rusley voor de film Problemista. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Cinematheque. Dit programma werd samengesteld door Robin Pom. De speellijst en verdere informatie zijn te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Beste luisteraars, welkom bij de Sound of Movies. We gaan vandaag een beetje anders dan anders doen, want we horen nu niet aflevering 185, nee, we springen naar aflevering 200. En die gaat over Jill Stein. En waarom? Omdat ze veel heeft geschreven voor de onlangs overleden zangeres en filmster Doris Day. Als filmsterren jong zijn, willen ze vaak zo lang mogelijk jong blijven. Dat levert meer rollen en fans op. Tegenwoordig kun je dat doen door met behulp van botox en plastische chirurgie. Vroeger veranderde je gewoon je geboortedatum. Zo wist niemand precies hoe oud bijvoorbeeld Marlene Dietrich was. En als je heel oud wordt, zou de omgekeerde redenatie logisch zijn. Dat is een teken van de hele sterke. Wees trots op die extra jaren. Nou, zo niet Doris Day. Tot aan haar dood bleef ze volhouden dat ze 2 jaar jonger was dan in werkelijkheid. Niet 97, maar slechts 95. Doris Day overleed op 13 mei als 97-jarige. Ze werd op 3 april 1922 geboren als Doris Mary Ann Kappelhoff. Hij was dus helaas niet van Nederlandse afkomst, zoals wij graag na Audrey Hepburn claimen. Het favoriete buurmeisje was een van de bekendste filmsterren van de jaren 50 en 60. Zelfs wanneer ze als Hitchcock's favoriete blondinne van het moment de hoofdrol speelde in The Man Who Knew Too Much, 1956. In deze thriller zong ze aan de piano ter plekke het liedje Que Sera Sera. Dit Oscar-winnende Whatever Will Be is nu nog steeds een van haar bekendste nummers. Ook het door haar gezongen liedje Secret Love uit de film Calamity Jane won 3 jaar eerder een Oscar. Wie erin slaagt alle songs die ze in films heeft gezongen op te tellen, dan kom je toch wel uit bij 100 titels. Passend bij haar brave imago en uiterlijk zijn haar meeste liedjes zoetgevoiste ballads en optimistische liefdesverklaringen. Doris Day begon echter als 26-jarige, of voor de tienerbladen als 24-jarige, aan het eind van de jaren 40. En ze begon vooral in romantische comedies. Die hadden een nogal ondeugende en wat jazzy insteek. In 1948 speelde ze in Romance on the High Seas van niemand minder dan piratenregisseur Michael Curtiz. De film heeft een theater van de lachachtige opzet met veel verstoppertjes spelen in hotels en op een cruiseschip. Het betekende een fantastische binnenkomst voor Doris Day. Het was haar eerste rol en meteen zong ze een liedje dat een Oscar-nominatie kreeg, It's Magic. En dit nummer is geschreven door Julie Stein samen met Sammy Kahn. Eerst hoort u de versie It's Magic die Doris Day in 1947 opnam met George Siravo en his orchestra. Daarna zingt ze de track die rechtstreeks uit de film komen, waarbij de muzikale leiding berust bij Ray Heindorf met het Warner Brothers Studio Orchestra.

Een jaar na Romance on the High Seas in 1949 vervolgt Doris Day haar samenwerking met componist Julie Stein. En dat gebeurt in de filmmusical It's a Great Feeling. Wederom geregisseerd door Michael Curtis, draait het dit keer om een beginnende zangeres die een beroemdheid moet vervangen met alle complicaties van dien. En dan blijkt ze ook nog alleenstaand moeder te zijn. Doris Day zingt opnieuw teksten van Sammy Kahn. Het orkest van Warner Brothers wordt gedirigeerd door Ray Heindorf. De vier nummers van de originele soundtrack worden afgesloten met een opname van It's a Great Feeling. En zij maakte, en zij is Doris Day, dit met de Mellow Man onder orkestrale leiding van John Rarick.

0: In 1950 speelt Doris Day een assistente die de kadetten van de militaire West Point Academy moet helpen. En waarmee? Met het opvoeren van een show. Onder regie van Roy Dale Ruth zingt ze uiteindelijk zelf drie liedjes. En die komen wederom van de hand van Julie Stein en Sammy Kahn. Hiervan is er eentje apart uitgebracht onder leiding van Frank Comstock en his orchestra. En dat kunnen we u laten horen. Het heet 10,432 Sheep. Komt uit de filmmusical The West Point Story.
1: I didn't sleep again last night, and I'd like to discuss the matter. The nerves to which I'm strung are tight.

because I've got his problem in reverse. 10,432 sheep

Al deze liedjes werden geschreven door Julie Stein, de musicalcomponist van wie we in het voorjaar van 2014 al eens 3 afleveringen hebben geprogrammeerd. We vullen de herdenkingsuitzending aan Doris Day met andere nummers aan. En dat zijn nummers die Stein voor films componeerde. Wie weet is Doris Day wel via Stein's tekstschrijver Sammy Kahn in contact gekomen met een zanger die ook aan het eind van de jaren 40 aan zijn carrière begon, Frank Sinatra. Hoe het ook zij, Doris Day en Frank Sinatra hebben zelfs samen in een film gespeeld. Young at Heart uit 1954. In deze film maakt Sinatra 3 zussen uit een muzikale familie het hoofd op hol. Doris is dus helemaal niet zo braaf als ze lijkt. Ook Sinatra heeft songs van Stein en Kahn gezongen. Saturday Night en Bye Bye Baby. In 1950 nam hij daarvan de studioversie op voor het album Swing and Dance with Frank Sinatra. Dit album werd gearrangeerd door George Siravo, die eerder Doris Day begeleidde in It's Magic. En zo past alles weer mooi in elkaar. Hier is eerst Saturday Night, is the loneliest night of the week, met het orkest van Alex Stordahl en met Artie Baker op klarinet. Tekstschrijver Sammy Kahn verklaarde dat het lied uit 1944 helemaal niet gaat over geliefden die elkaar vanwege de oorlog niet konden zien, maar over mensen uit de showbusiness die geen werk hebben op zaterdagavond. Frank Sinatra zong het in de korte film The All-Star Band Rally uit 1945. Direct daarna volgde het studioarrangement van Bye Bye Baby, oorspronkelijk gecomponeerd voor de Broadway musical Gentlemen Prefer Blondes in 1949. Met achtergrondzangers de Pastels en het orkest onder leiding van Hugo Winterhalter zingt Frank Sinatra.

Julie Stein en Sammy Kahn werkten al in de jaren 40 met een grote filmster, Rita Hayworth. In 1945 speelde zij in Tonight and Every Night, een podiumzangeres van een theatergroep in Londen. Dit gezelschap weigerde zich door de Duitse bombardementen van de Blitzkrieg te laten weerhouden en bleef vannacht en elke nacht optreden. Stein en Kahn schreven voor regisseur Victor Saville een complete set toneelliedjes. Het nummer Anywhere leverde hun zelfs een Oscar-nominatie op. Het wordt gezongen door Janet Blair en staat daarom helaas niet op de plaat de Rita Hayworth Collection. Op dit album zijn liedjes van Rita verzameld, waaronder de shownummers uit Tonight and Every Night, What Does an English Girl Think of a Yank en You Excite Me. Ironisch genoeg hoort u hier Hayworth zelf zingen, terwijl ze in de film Tonight and Every Night werd ingedubt door Martha Mears. Hayworth kwam met haar eigen ongetrainde zangstem namelijk niet als een professionele Britse revuester over.